bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten ren. Mann, wat ik bedoel, wat aange.